te zien of eigenlijk nog dezelfde lijn. Maar het is alsof zij dier op naar die donker kijkt. Zeg mij baby, ik trap een bloedspoor dat die voor ons achterdeur. En die voor ons God.

me flunteren vlieg. Laat als spoed tot op stranden ver van hier. Zodat asiel kan wonen, een zandkasteel. En ik kan als soldaat op Marcas. En hij laat wel een roze weer zijn garantes rank. Een blom en een vroeg ochtendblas. Zodat Vlinders vluchtig zijn plek vond. Op die plekken waar hij stukken kan.

Dat gesmeerde alles gestallen op mijn voorkop en ik hol. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn baikie en zijn hoed op.

Want jij bij die abdicie, dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vrouw niet als permissie. En je stapt mij ook een zin niet als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

0: kantoormeubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio.
2: Ook op Bok DFV.

0: Ok, FIFA World Cup is aan die gang. Mense, daar is een paar interessante uitslae tot dusver gewees. Spesifiek gister, Spanje, wat die voorbij Cape Verde kon.
1: Unbelievable, dis die resultaat van die wereldbeker sover. Spanje is heel waarschijnlijk so met Frankrijk die ginseling om die competitie te wen. So, wat ongelooflike resultaat vir Cape Verde. So, 0-0 daar gelijk op. En dan was het Mo Salah tegen Kevin De Bruyne. België tegen Egypte gister. En dis hulle al twee, heel waarschijnlijk hulle laaste wereldbeker. So hulle is natuurlijk Premier Liga legendes. België 1, Egypte 1, so 1 elk gelijk op.
0: Vanoggend Saudi-Arabië en Uruguay ook 1 elk gelijk op gespeel. Iran
2: en Nieu-Zeeland gelijk op. So Iran gaan nou weer vir allemaal, kyk julle, ons wen die oorlog, ons wen die sokker, ons wen.
0: Ek dink as daarom lyne getrek tussen die oorlog en die sokker.
2: Het ou grappie.
0: Maar het is goed om te sien hulle die tyd.
2: Ja.
0: Sulke dinge nog. Iran 2-1 teen Nieu-Zeeland, soos jy genoem het, Frankrijk teen Senegal vind vanaand plaas om 9 uur kan Senegal die tweede Afrika nasie word om 'n wen te kry naar die voorkus na die dag vir Ecuador. Ja. 1-0 gewen het. Bafana Bafana weer in aksie donderdag, dink ek.
1: Ja, 6
0: uur donderdag aand Suid-Afrikaanse tyd.
2: Hmm.
0: So ons speel teen Tsjechië of die Czech Republic. En een wedstrijd wat ons gaan moet wen om lewendig te bly in hierdie toernooi. Dis ook US Open week, jollies.
2: Oeh,
0: golf, kyk.
2: Lekker julle.
0: Die Amerikaanse Open vind plaas begin donderdag.
2: Okay.
0: Wonderlike toernooi. Traditioneel die moeilikste kondisies van al die golf toernooie.
2: So, ja.
0: Jy sien nie baie hoë tellings nie. 18 tot 21 Junie. Dit is by Shinnecock Hills. Is dit nie waar die Tiefs een van syne gewen het nie?
2: Dat is nogal interessante naam, waar het op die een gekom.
0: Shinnecock Hills,
2: mm.
0: Die gedog is een movie.
2: Nee, dit is soos een kakke wijn, ek verbeel my sy Franse dis met wijn in of iets.
0: Of een movie.
2: Ja.
0: Okay, dit is vir of hierdie sport. Johan Ferreira het ons ietsie meer omvattend, hy keer saam om 8:30.
3: Afskop Sport. You have family. When you buy a King Cars
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars
5: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: 98.9 FM Bok Radio

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. When I get tongue tied.

bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Pok Radio en Pok TV. 4.

0: Bob Crupper. Just let your mind go for a while from work and stuff. Check in, okay? Check in, okay?
1: Het is 11:02 hier op Bokrari. Die tijd van die middag wat ons incheck. 074-2009-89. Ik heb lekker gehoor hoe heel wat van julle ingecheck het met Stefan. Maar moet skaal wees nie. As jy nog nie ingecheck het en ingeloer het nie, check in, laat weet vir my, is jy okay? Vakantiedag, wat beteken, there's no Penny in sight. Let's kyk maar sy morgen weer terug is. Jenna Clark for Penny. Niet te win, ons gaan voort 074-2009-89. Goeiemiddag, jy is by die Triple H show wat met trots aan jou gebring is door Cherry Tijgervallei gedreid ter die Halfway groep. Ek is Heinrich.

0: Bydam Marnie van der Merwe en vir jou hier op Bokradio, 12 minute voor 3, goeiemiddag, ek hoop het gaan baie goed met jou. Onthou jou dad jokes, 074-2009-89. Ek het al een lekker bibliotheek hier opgebouw, wat ek kan stuur aan ons vriende by Cherry Tiger van hy, gedryf dier die halfway groep.
1: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde, minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV, slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Tamakot! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.

0: probleme altyd pas.
1: Die sportverrig word aanjou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Zijde, dit is sporttijd, Johan Ferreira. Goeiemiddag, my vriend, hoe gaan het met jou?
3: Ja,
2: lekker.
1: Beter deure, beter leefstijl. Uitklok, sport.
2: Zijde, dit is sporttijd, Johan Ferreira. Goeiemiddag, my vriend, hoe gaan het met jou?
3: Ja,
2: lekker. Lekker vakantiedorp.

0: Zeker dat ik een van die beste songs van alle tijden. Dire Straits, Money for Nothing. Via Bokroni, Bok TV. Hallo daar, goeiemiddag. Nou, 11 minuten oor 5. En jy is nog soms die uitklokspan. Zian Monique Reinhardt, soms die tot met 7 uur by die jeugdag. Lekke jeugdag gehad.
1: Ek het vir my jong gehou. En bykie actief in die woud gaan stap. Ook lig.
0: Kan ek vra wat die punt was van die woud uitstap?
1: Nee,
0: ek jy gesoek vir iets, jy soek nou een dwergie?
1: Ek het my rooi kappie gehou. Nee, ek het net een bykie die son gaan geniet. Die sonnetjie is uit, so ek het gevoel ek wil net een bykie vitamine D inneem.
2: Putin is een great dag vir dit, ek was rarig mooi weer gewees. Ongelukkig van my kant af moes ons by die huis gewees het en die verantwoordelike ding doen dier wiskunde klasse en leer, want ek bedoel die kinders is nog groot in die examen.
0: Eerder juist, want ek het so gehoor die kinders doen ander wiskunde as het ons gedoen het.
1: Ja, sê my 1 plus 1 nie. Sê my bysexie. Dit is nou die alfabet.
0: Ja, ek sien uit my luidtie gaan lijn, binnenkort nog net by 6, dan gaan hy fijn wees.
1: Ja.
0: Sodra die letters betrokke raak, mama, dan sê, there we go. Blijkbaar is hy, of aangetrokke tot nommers, die jong luidtie.
1: Ok, dit is goed.
2: Dit is een baie goeie skiel om te heen.
0: Ja, so ek krijg dit beslis nie by my
1: nie. Weer die dag doen, my pa het altijd gesê, hy het sy looks gehad, tot hy kinders gekry het, want toe vat sy kinders syne. So, dalk het hy net jou wiskunde weer ingesteel.
0: Wouldn't count on it. Ek is a story so mens. Nee, maar dit was die perfecte dag om uit te gaan. Ons is bykie gaan stap op by Sonstraaldam.
1: Och, lekker.
0: Dit so lap omgeloop, of was een paar oomies daar, met die RC boekies.
1: Oh, I love it.
0: Yesie.
2: Maar hou nou een officiële klap daar, ne?
0: Ja, en ek denk my, hoe braak jy betrokken in so ding? Daag jy net op met een boekie?
1: Ek het ook was, ek soos kan ek net kom, soos kan ek een remote control boekie koop en opdaag en dan...
0: Is daar een Facebookblad? Remote control bootpapas en die nood dat ek voorstede wat jy my aansluit, maar het lijkt so vibe.
1: Is dit ledig geld wat betaal moet word?
0: 10-1.
1: Ja.
0: Ek sal eerder een aardse boot kry as een rechte een, om dood eerlijk te wees. En dan was daar makkers gewees wat bezig was met visstokkies in die water. Nou, hulle het omdreend, daar was 3 ouwens gewees, dat is 8-9 stokkies wat in die water is. Nou, daar is tekens, daar is boorde wat sê, jy mag hier visvang.
1: Visvang verbode.
0: Nou, sit ek met die morele dilemma.
1: Ek het al met dieselfde dilemma gesit, want ek is ook lief vir Sonstraaldam. En is altyd soos...
0: Is jy die ou? Want ek weet, daar is dit nie een rede om hulle dit nie mag te nie. Maar ek is nie een polisieman nie. Ek is nie een stad official nie. Iemand wat al moet wees en seker gedoppe wat gebeur met die dammie. I'm not that guy.
1: Ja.
0: En ek gaan nie, ek weet nie, as die ouwens net al sit, weet, stokkie in die water, geniet jouself, ek moet net nie een gooi met 'n klip of iets nie.
1: Dis die ding.
2: Ek het een huis besit, baie naby in Sonstraaldam, loopafstand. En daar is al baie debat gevoer juist oor dit, waar mense voel die feit dat nie daar mag visvang as het reg beheer word, is nie redelijk nie. Maar ek gaan wel vir jou dit sê, dat om menigmale daar voorbij gegaan wat ek gesien het toe Metro wel opdaag, en as ek het nie mis het nie, is het tot en met die R2000 boete.
1: Sure.
2: So, weet jy, don't be the guys wat jy nou sê, Zian, maar terselfde tyd ook besop maar, want jy gaan jouself tweede kry.
0: Ek het nie visstok nie, die eerste plek, so, I don't care. Jou pla my nie, ons is rustig, daar is jong light is gewees, so, en ek luister nou heel toevallig, toe ek op die pad was, op pad sinti, hoe Lulu praat oor die kinders, en hoe hulle nie nou mee so baie buiten speel, en die mense wat baie menings het, want toe ons... Jonger was het ons meer buiten gespeeld.
1: In my da.
0: Maar nou speel die kinders buiten aan bel julle stad Kaapstad of mense. Of julle gaan op die WhatsApp groep en sê, die kinders raas in die straten. My ou, you can't have it both ways. Jy kan nie moan en sê, kinders speel nie meer buiten nie. En dan zodra jy hulle buiten is, dan het jy flippend probleem na mee nie.
2: Ja. Precies. En die Sonstraaldam gesprek is precies dit. En het was al, dit is al redelijk warm geweest daar ding. So ek is al versigtig om oor dit te praat, want ek het nou al twee kante gesien.
0: Slank jy rustig is, slank jy niks breek nie, en slank jy niks seer maak nie, en die plek los is wat jy het gekry het, is het fine met my. Maar ek is nie een staatsofficial nie, maar nie my luister nie, en nou is mense wat boetes uitdeel daarvoor, hoor ek. Ook het draai gemaakt by Whoop.
1: Oeh.
0: Klein bykie vroeger vanmiddag, en ek moet sê, lekker met Willinig praat, en sy het net gevra, net vir amal wat vandag draai gemaakt het, net baie dankie sê, hulle het soveel goedkies ingekry vandag, mens wat goed kom aflaai het, so vir een en elk van julle wat julle harte oopmaak, baie dankie, as jy nog nooit by Whoop se winkel was nie, daar was soveel nice goedkies daar.
1: Ek is mal oor die Whoop winkel.
0: Ek love it.
1: Daar is altyd een lekker ou jammiekie, ek hou van krap en soek, en daar is altyd ietsie om voor te soek.
0: Ek het een kiwi baie keer gesien in die raak, wat was my size die? So dit was bykie hardseer. So as jy een large is, en op soek is dan kiwi,
1: gemak
0: morgen draai. So die label is bykie, maar jy krap het af.
1: Ja.
0: Dit is bykie.
1: Bykie,
0: ja, dit is al.
2: Maar weet jy, dit gaan nie net oor vir jou een lekker baiekie te koop. Dit gaan ook oor om terug te gee vir die gemeenskap. Ja. En wat ook al in Whoop opgebring word, word net so teruggedel van die gemeenskap.
0: Ja, 100%.
2: Maak het draai.
0: Ja, al het jy niks om te skenk nie, as jy kan vat, nie bederfbare goedere, om die kaste vol te maak, wat hulle dan nie sien, met ander mense, is ongelooflik speciaal.
1: En selfs al kort jy net een lekker gesels, Willinda, is jou mens.
0: Oeh.
2: En kan sy gesels.
1: Ach, lekker.
0: My mens, ek het gedoog hulle gaan verremmerd opvreet.
1: Oh, ek kan nie denk.
0: Met al die tannies daar, Remmerd was the center of attention.
1: Ach.
0: Okay, ek wil vir julle vertel van baie vreemde studie wat gedoen is.
1: Nee, jy nou nie.
0: En dit word beskryf as, kan ek hier nie leen, gelees, een van die ouwens, wat betrokke was, sê, this was just a wild experiment to do. We didn't expect to see such dramatic results.
1: Ooh.
0: Wat denk jy kan dit wees? Wel, wat ook al jy denk, dit is precies die teenoorgestelde. Ek sal jy nou meer vertel, ons kyk net gaan na die paie.
3: Hierdie verkeersboede team word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
4: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou paie, daar was vroeger ongeluk by Van Riebeek weg, sy afrit na die R300 noordwaarts, daar was een voertuig dier een meer daar, so asblief wees versigtig, dan ook ongeluk by Oudse Laurie's Pasweg, by Somerset West, nooddienste is daar op die toneel. As daar nog iets is, steef my WhatsApp is 074-2989.
0: Welkom by een Mouda en Joyco Parel vorm, die daarmee ontwerp gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet, in die hart van die wijnlande, bring een Mouda en Joyco Parel vir die weeskamp die indrukwekkende stijl van een Mouda en die avontuurlustige kracht van Joyco. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, het gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek een Mouda en Joyco Parel vandag.
4: Uitklok Verkeer.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: Alternatief.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Blij dat deze seke tijd ons heeft weer welkom aan Johan Verheyre, mijn vriend. Hallo daar.
2: Wel zet.
3: Scherp.
2: Het is volgens luisteraars dat hy die lekker vang nie. Dit is nie zo'n oom met wat jy nou nie van weet nie. Maar ek het die voorrecht om verloond te ken Hermanus te keir. En is die bekendstelling, die boekbekendstelling vir Marie Erasmus, wat een van ons groot name is. Dit is die... Ek was een cricketskeidsrechter vir baie jare en toe ek cricket vir Boland gespeel, so vanavond is sy bekendstelling en ek het die voorrecht om die MC-werk te doen met dit. So vir my is dit een massieve oomblik en wel zit, as jy dan nie gevang het nie, is maar die term wat jy gebruik in cricket as jy appeleer tot een skeidsrechter. So Jan het vir my een paar idees gegeef van die lig af wat ek vir Marie op die verhoog moet vraag. Ons kyk hoe lang vat het voordat hy dan omdraai en iemand anders van die microfoon by my oor te vat.
1: As jylle klaar is, en jylle groet, hou net jou hand in die lig en dan gaan jy baai.
2: Until we meet again. Ja, en dan kom ons kyk na die wereld van sport.
1: Why do you have to be this way?
2: Wel, misschien kan ik zeggen, kom eens, ik moet een groep haken, dan ik mijn arms uit in een wijdloper, formaat. En dan kijk ons wie wil aansluit. So,
1: ja, hij gaat wijd om jou loop, mijn vriend.
2: Ja.
1: Have to be this way.
2: Wel, misschien kan ik zeggen, kom eens, ik moet een groep haken, dan ik mijn arms uit in een wijdloper, formaat. En dan kijk ons wie wil aansluit. So,
1: ja, hij gaat wijd om jou loop, mijn vriend.
2: Ja, wide, ja. Right.

0: is muziek van Don Henley, The Boys of Summer, via Bokradio, Bok TV. Hier is I Klok aan jou gebring deur NMI Deuta. Aan begroetheid van ons kant af, ons doen dit aan die ander kant van die laaste verkeer in I Klok.
1: Radio I Klok verkeer.
2: Net so laaste kykie na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk vroeër by Eysberg en Sendingstraat in Brackenfell. Ek het jou verder niks nuus nie, so asseblief wees veilig op die paaie en as daar iets is, laat weet vir Brent Wyn de Wet. Dis 074-2000-989.
3: Jy het droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Vermaak, van vroeg tot laag, die beter alternatief, Bokradio.
0: Ons zijn dus voor ons vir jou gaan groet, ons los vir jou in die handen van meneer Brent Wyn de Wet. Baie dank julle, baie interessante jeugdag so met julle.
2: Succesvol, gaan nou vir jou lekker jonk op die rugbyveld?
0: Ek gaan probeer.
2: Hoopelik staan
0: ek
2: jy
0: is nog so seer, van zaterdag. So, kyk maar, ek sien nou, hier kom een paar boodskappen, sorry ek. En ek kan vanavond oefen nie, ek het werk.
2: Ek denk nie, dit is werk, ek denk is die ouderdom wat wees.
0: Is het nou te laat om te sê, ek ga nie kom hier.
5: Ek is seker, ons kan een goeie rede opdink vir jou om hier vannig iets achter die skerms te doen.
2: Nee, gaan wees braaf.
0: Ja, ek het nodig gekyk, daar is een foto van my geneem van zaterdag. En soos, hoe de hel is het moontlik dat jy kan sien hoe stadig ek is op een foto?
2: Nou maar.
0: Ja, so ja, dis is my voorhand, jy gaan jyself nog een koosmonster op aan een plek, sterkte dan, ja.
2: Ek gaan een oude rui maak al by Johanse uithangplek.
0: Yes, jy staan in vir die man, sterkte dan, ja. Sterkte aan al die spanne, die vrou is verskriklik moeilik.
2: Ons kyk maar.
0: Ons kyk maar wat gebeur, okay. So los vir jou met muziek van Illof, het is Johnny Blow, Lucky Rothman, Def Leppard, en dan ook stikkie Jonita Duplessis, om ons te kruid by die nies. Tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.
5: Lekker rond julle.

0: oulik verby, you on Nita Duplessis, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, weer eens baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Vijf en twintig minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir my het, asseblief stuur dit deur na 074-2989, wees net veilig op die paaie.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewerings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za

0: 35 minute oor 7, die aand skof saam met my, Brandwyne de Wet. Ons doen dinge vanaand so bietjie anders, bietjie later gesels ek met Thea oor sy splinternuwe enkel snit, hardloop, met ander woorde. Ons speel nou, Vetkoekpaleis. Nou ja, toe ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. Hier is ons WhatsApp lijn 074-2009-89. Hier is jou gedeelte vanavond.
1: Sien oom, al die kere wat oom op school nooit om sy huiswerk gedoen het nie, dit haal oom nou in.
2: Hier is erger as huiswerk.
0: Daar sê 074-2009-89, wat bedoel worsie met dit? Waarmee is oom Frik besig? Wat weet we gerus op die WhatsApp-lijn. Ons gaan vooruit op nog lekker muziek. Net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee, bro, Fynbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Fynbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al for over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one for alles automotive.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
4: Op 7:15 net hier op die aanskof, saam met my Brent Wayne, weet, een beetje vroeger het ons Vetkoekpaleis gespeel. Ons het een wenner gekry, maar die wenner sit in Amerika. En toe het sy gesê, Brent, jy is meer as welkom om dit te gee vir die tweede plek. Wel, ons het nog nie tweede plek gekry nie, hier deel wat boodskap is ingekom, maar nie met die korrekte antwoord nie. Met ander woorde, hier gaan ons weer. Hier kom die gedeelte weer, natuurlijk 074-2009-89.
5: Sien oom, al die kere wat oom op school nooit om sy huiswerk gedoen het nie, dit haal oom nou in.
6: Hier is erger.
4: Daar sy 074-2009-89, laat weet vir my gerus. Die vraag natuurlijk is, wat bedoel word sy met dit waarmee? Is oom Frik besig? Hier is Kiep Moor, The Crown.

Roan, de toe uit met tot ziens. Wel, ik ga nog niet tot ziens sê nie, alhoewel ons het een winner gekry. Nou, ek laat weet u binnenkort wie is die winner. Vetkoekpaleis. MUZIEK.

was nat daar jaar. Jij mijn hart kon stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag? Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.